In deze eerste aflevering van de vierdelige reeks Vlaamse meesters op de bok over vier befaamde dirigenten luisterden we naar het celloconcert in C groot van Joseph Haydn, met als delen Moderato, Adagio en Allegro molto. U hoorde Hidemi Suzuki cello, Patrick Baugiraud hobo en Marc Vallon fagot en ook La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Nog van Joseph Haydn is er nu zijn harmoniemesse nummer 14. Ze werd voor het eerst uitgevoerd op 8 september 1802 in de Bergkirche in Eisenstadt. Haydn was toen al 70 en wijd en zijd een grote naam, een graag geziene gast ook in de hoogste kringen. Maar hij beschreef zichzelf als een immer kränklicher alten Knaben, een almaar ziekelijker oude knaap. Hier zijn La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Sigiswald Kuiken. De solisten zijn Sandrine Pio, sopraan, de Finse Monica Groop, mezzosopraan, Christophe Prégardien, tenor en Harry van der Kamp, bas.

Dit was de harmoniemesse nummer 14 van Joseph Haydn, uitgevoerd door La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur, onder leiding van Sigiswald Kuiken, met als solisten Sandrine Pio, sopraan, Monica Groop, mezzosopraan, Christophe Prégardien, tenor en Harry van der Kamp, bas. In 2017 krijgen Sigiswald Kuiken en La Petite Bande een opdoffer van Je Welste te verwerken. De Vlaamse overheid besluit, heel plotseling, een einde te maken aan de subsidies voor La Petite Bande. In 2016 had de Vlaamse regering nog goed een half miljoen euro veil voor La Petite Bande. Geheel terecht overigens, plotseling viel dat bedrag geheel weg. Dit lot hing Sigiswald Kuiken enkele jaren tevoren al een keer boven het hoofd. Een internetpetitie leverde toen 20.000 handtekeningen op en het orkest was gered. Maar het bleek uitstel van executie. Maar toch, Sigiswald Kuiken en zijn echtgenote Marleen Tiers lieten zich niet kisten. Ze gingen in 2022 zelfs tegen de stroom in met de verwezenlijking, volgens de historische uitvoeringspraktijk, van de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart. Het werd een avontuur van anderhalf jaar knokken, geld opzij leggen en repeteren. Sigiswald Kuiken heeft een bloedhekel aan het regietheater en de nieuwlichterij die de voorkeur heeft van zowat alle grote operahuizen. La Petite Bande kiest voor een 18e-eeuwse acteerstijl, voor de gestiek, de declamatie, de theatrale lichaamstaal van toen, van Mozart. Een reconstructie was niet de opzet, zegt Sigiswald Kuiken over de voorstelling. Maar, zo vervolgt hij, net als bij het terugvinden van de instrumentale techniek en stijl van uitvoeren, is het een kwestie van de taal weer te leren spreken. De taal van het libretto en de theatrale lichaamstaal die acteurs en zangers in de 18e eeuw gebruikten. Er is een eerste opvoering van Mozarts Così fan tutte in een regie van dochter Marie Kuiken in het Concertgebouw Amsterdam op 11 december 2022. Het gezaghebbende internetmagazine Place de l'Opéra kopt La Petite Così, conventie als kracht en ook minimaal orkest, maximale respons. Met andere woorden, Kuiken vindt waardering voor zijn muzikale these. We luisteren nog naar fragmenten uit een eerdere opname, een opname uit 2003 van Così fan tutte, door La Petite Bande. Eerst is er Donne mie, La fate a tanti, vervolgens Al fatto dan legge, Un'aura amorosa, Rivolgete a me lo sguardo en tot slot Secondate aurete amiche. De solisten zijn Christophe Gens, tenor, en Stefan Gens, bariton. La Petite Bande staat onder leiding van Sigiswald Kuiken.

Het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov in Hupigungs Ouverture van Nikolai Miaskovsky. Tot slot van dit eerste deel over Nikolajewitsj Miaskovsky. Voor meer informatie kunt u terecht bij c.vanacht@online.nl. De programmamaakster van dit uur, Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur. Muziek van Miaskovsky, een deel uit zijn Sinfonietta opus 10.

Bij de Concertzender bent u weer welkom bij een nieuwe aflevering van Sanssouci. Het is een nieuw concertzenderprogramma dat gericht is op de klassieke en pre-klassieke muziek. En de opzet is om flink de breedte in te gaan. Zo willen we veel aandacht besteden aan minder bekende componisten aan kleine hoven, vroege voorlopers, late navolgers, aan componisten uit hoeken van Stockholm tot Sint-Petersburg en New York. Maar uiteindelijk komen we dan toch terecht weer bij Mozart. Hij is tenslotte beroemd geworden en we weten inmiddels waarom. Hoe u Mozart kent, dat hangt natuurlijk af van uw muzikale achtergrond, althans dat kan. Hebt u lange tijd genoeg pianoles gehad, dan kent u waarschijnlijk zijn pianosonates. Zingt u in een oratoriumvereniging, dan bent u misschien beter bekend met zijn missen. En als u bijvoorbeeld klarinet of oboe heeft leren spelen, dan is er een goede kans dat u Mozarts blaasmuziek kent. Mozarts geven graag en veel voor blazers, maar om de een of andere reden is deze muziek veel minder bekend dan zijn symfonieën en pianoconcerten. Nou, dat moest maar eens veranderen. Het komende uur hoort u verschillende blazerstukken van Mozart. Te beginnen met een divertimento in bes groot dat Mozart schreef op 17-jarige leeftijd.

Deze aflevering van Sans Souci begonnen we met het divertimento in Bes Groot, KV 186 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde Henk de Graaf, Jan Jans op klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoe Hobo, Ron Tijhuis en Irma Kort op de Engelse horen, Martin van de Merwe en Jos Buurman op de horen, Johan Steinman en Dimfna van Doramalen, die bespeelde de fagot. Bent u helemaal compleet geïnformeerd. In zijn late tienerjaren schreef Mozart meer van dit soort werken. Vermoedelijk zijn ze bedoeld als tafelmuziek voor een rijke opdrachtgever. En dan denken we in het bijzonder aan zijn broodheer, de Salzburgse aartsbisschop Colloredo. Het volgende divertimento, dat staat in F groot, schreef Mozart op 19-jarige leeftijd. Het stuk is gedagtekend op juli en heeft vermoedelijk geklonken bij een feestelijke gelegenheid buitenshuis.

En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoren en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgaans geacht feestelijk en niet al te diepgravend te zijn, maar in zijn late jaren trok Mozart zich daar heel weinig van aan. De serenade in C klein is somber en doet qua ernst niet onder voor zijn strijkkwartetten. Waarvoor Mozart het stuk schreef is niet bekend, maar het zal vast niet zijn voor een feestelijk diner.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis, groot voor twee klarinetten en drie bassethorens KV-411 van Mozart, door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten KV-487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld, maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meyer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sanssouci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En die nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Goossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734. Studeerde bij de Paters in Antwerpen. Ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. En dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle rekenaars, hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André Ernest Modest Gretry in 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de tuba mirum. In de tuba mirum hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. De eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan. Jacqueline Lamy, de mezzosopraan. Francine Bastianelli is de alt. Roland Bufkens, de tenor. Louis Hendricks, de bas. En Anne Fradibies op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB. Nu het RTBF en de Vlaamse BRT, Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.

Dat was Tres Danzas van Guillermo Uribe Ukin. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. We gaan naar Bolivia en luisteren naar de eerste van de Zes R Indios van Eduardo Gaba uit 1934. U hoort aan het klavercimbal Teresa Laredo.

0: Tot slot speelde de Boliviaanse claveciniste Teresa Laredo een mooie bladzijde uit Zes Er Indios van Eduardo Calba. Tot zover deze eerste aflevering, samengesteld door Cassandra van Acht.
1: De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Word nu vriend van de Concertzender. Voor €25 of meer ontvangt u als welkomstcadeau onze nieuwste cd met eigen opname.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Een nieuwe tune. Virtuose, nerveuze muziek met een onstuitbare ritmische drive. 25 jaar jong barstte Beethoven van de energie. Je hoort het erin terug. Hij was vast van plan om de wereld te veroveren. Dit fragmentje komt uit de finale van een vroege sonate van Beethoven. Uit een van de 3 sonates die hij opdroeg aan zijn leraar Haydn. Het afgelopen jaar stond, soms tot vervelens toe, van A tot Z in het teken van 250 jaar Beethoven. Mijn collega's bij de concertzender hebben een jaar lang letterlijk al zijn muziek laten horen in het programma Leven Beethoven. Een prestatie. Terwijl zij met Beethoven in de weer waren, hield ik me bezig met de contacten tussen Mozart en Haydn in Geniale Muziekvrienden. En omdat Mozart al op zijn 35ste overleed, richtte ik op den duur de schijnwerpers bijna volledig op Haydn. Tegen de tijd dat die in 1809 de laatste adem uitblies, was bij mij het idee geboren om op zoek te gaan naar contacten tussen Haydn en Beethoven. Toen Beethoven in 1792 van Bonn naar Wenen verhuisde, deed hij dat vooral om les te nemen bij Haydn, die op dat moment met afstand de beroemdste componist ter wereld was. Maar al veel eerder kreeg Beethoven te maken met Haydn en zijn muziek. Daarvoor moeten we wel een heel eind terug in de tijd. Rond 1780 begon het internationaal zaken doen voor Haydn steeds belangrijker te worden. Geregeld had hij Engelse uitgevers over de vloer en verkocht dan zijn muziek voor grof geld. Hij ontpopte zich als een keihard zakenman die er niet voor terugschrok om op eerdere afspraken terug te komen als hij daar financieel wijzer van werd. Zijn filosofie daarover komt naar voren in een brief. Hij schrijft: "Mijn omstandigheden zijn nou eenmaal van die aard dat ik mijn werk verkoop aan de hoogste bieder." Haydn was sowieso niet iemand die zich de kaas van het brood liet eten. Hij kreeg bestellingen uit Parijs en zelfs van het hof in Napels. Dan, in 1785, krijgt hij een vererende opdracht uit Spanje, uit Cádiz om precies te zijn. Een groot bewonderaar van Haydn, componist Boccherini, werkte op dat moment in Madrid en hij was samen met talloze andere mensen verspreid over Europa speciaal een groot liefhebber van een vroege religieuze compositie van Haydn, zijn Stabat Mater. Uit dat stuk wil ik graag een kort gedeelte laten horen. De dalende chromatiek, dat wil zeggen halve toonafstanden, aan het begin zijn van een onbeschrijfelijke troosteloosheid.

Deel uit Haydn's Stabat Mater, in heel Europa zeer populair. En ook bij Haydn's collega Boccherini, die dus in Madrid werkzaam was. Ze denken dat hij Haydn heeft aanbevolen bij José Salud de Santa Maria, een invloedrijke markies die priester was geworden. Deze religieuze edelman had er kennelijk wel wat geld voor over, want wat hij van Haydn verlangde, dat was niet simpel. Het ging om iets tussen een passiespel en een mis in, georganiseerd rond de laatste 7 uitingen van Christus aan het kruis. Op elk van die 7 uitspraken baseert een priester een preek, waarna een plechtige muzikale illustratie moet klinken van niet langer dan 10 minuten. Op de finale na, allemaal langzame muziek en daarin zit de moeilijkheid. Hoe zorg je ervoor dat het geheel niet saai wordt? Haydn deed dat onder meer door voor elk deel een andere toonsoort te gebruiken. Haydn's uitgangspunt was in zijn eigen woorden: ik wil muziek schrijven die zelfs op de meest onervaren luisteraars diepe indruk maakt. We gaan luisteren naar een paar delen uit die 7 letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, want zo heet die compositie. We horen de inleiding, daarna 2 delen en tenslotte Haydn's verklanking van de aardbeving. Daarin mogen de trompetten en de pauken ineens ook meedoen.

Dat waren enkele delen uit Haydn's Sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuze. Vreemd genoeg was de première van die Sieben letzten Worte niet in Spanje, maar in Wenen. En een paar dagen later werd het stuk al uitgevoerd in Bonn. In het orkest daar speelde een 16-jarige altviolist die op dat moment nog niet bekend was. Hij heette Ludwig van Beethoven. Het hoforkest waar hij in zat speelde heel vaak werk van Haydn. De bibliotheek van Beethovens werkgever, keurvorst Maximilian Franz, stond vol met muziek van Haydn. Daarom maakte Beethoven al vroeg grondig kennis met diens muziek en hij bewonderde hem mateloos. Die première in Bonn, met dus Beethoven op de altviool, was begin april 1787. Een week later, op Goede Vrijdag, werd het stuk dan eindelijk uitgevoerd in de kerk van de opdrachtgever in Cádiz. Het was een heel speciale, kleine kerk die in een onderaardse grot onder een overhangende rots was gebouwd. Kijk maar naar de foto op onze site. Voor deze treurige gelegenheid hadden ze de kerk helemaal behangen met zwarte doeken en er was maar één lichtpunt in het midden. Na Haydn's muzikale inleiding beklom de bisschop de kansel, las de eerste uitspraak van de stervende Christus voor en hield daar een preek over. Daarna daalde hij de trap weer af en ging plat op de grond liggen. En op dat moment begon deel 1 van Haydn's muziek. Volgens dat vaste ritueel kwamen alle 7 uitspraken van Jezus aan bod. Haydn heeft logischerwijs grote moeite gehad om 8 gedragen stukken achter elkaar te schrijven zonder zijn luisteraars te vervelen. Praktisch alle composities bestaan nou juist bij de gratie van de opeenvolging van snelle en langzame delen. Maar het is hem toch zo goed gelukt dat de muziek iedereen aansprak en het stuk meteen door Europa begon te reizen als een soort religieuze tophit. Handig als hij was, verkocht hij het werk bijna op hetzelfde moment aan 3 uitgevers tegelijk. In Wenen, Londen en Parijs. Dus kassa. Haydn kreeg trouwens zijn honorarium uit Spanje op een hoogst originele manier uitbetaald. Er arriveerde een gigantische chocoladetaart gevuld met gouden dukaten. Ik zei al dat Haydn's muziek in heel Europa erg geliefd was, ook in Spanje. Zo geliefd dat er rond 1780 een Spaanse lofzang verscheen in dichtvorm. De inhoud daarvan komt neer op het volgende. Uw inspiratie, wonderbaarlijke Haydn, die u van de muze hebt gekregen, is zo continu vernieuwend en zo onuitputtelijk dat onze nieuwsgierigheid nooit ophoudt, ook al worden uw werken 1000 keer herhaald. We gaan vandaag horen dat Haydn deze lovende woorden goed in zijn oren heeft geknoopt. Het genre strijkkwartet was rond 1800 waanzinnig populair geworden. We kunnen dat zien aan de enorme hoeveelheid kwartetmuziek die in die periode in druk verscheen. En daarbij ging het niet alleen om originele strijkkwartetmuziek, maar ook om bewerkingen en potpourri's. Eigenlijk had het strijkkwartet in die tijd de functie van de piano in de 19e eeuw. Het was het middel om allerlei repertoire te leren kennen. Een soort Spotify avant la lettre. Luister maar even naar dit fragmentje.

Een stukje van een beroemd duet uit Mozarts opera Don Giovanni, bewerkt voor strijkkwartet. Dus, omdat Haydn's Sieben letzten Worte als een religieuze tophit door heel Europa reisde, bewerkte hij dit stuk al heel snel na de première voor strijkkwartet. En dat zorgde natuurlijk weer voor extra inkomsten. Haydn was bepaald niet wars van geld. En omdat volgens dat Spaanse gedicht onze nieuwsgierigheid niet ophoudt, ook al horen we Haydn's muziek 1000 keer, gaan we nu luisteren naar diezelfde delen van daarnet uit Haydn's religieuze tophit, maar dan voor strijkkwartet. Minstens even indrukwekkend als de orkestversie, vind ik. We horen het Spaanse Cuarteto Casals.

U bent afgestemd op de Concertzender. Welkom bij De Klassieke Neven. Een nieuw programma van een nieuwe programmasamensteller Robert-Jan de Neven. Met muziek uit de echte klassieke periode. Onder muziekwetenschappers zal er altijd wel iemand zijn die het er helemaal niet mee eens is. Maar wij hebben ervoor gekozen om in dit programma uitsluitend de klassieke muziek in heel nauwe zin een plek te geven. Niet alleen bekenden als Haydn, Mozart, Schubert, maar ook hun minder prominente tijdgenoten. En dat alles uit een tijdperk dat begrensd wordt door de dood van Bach, en dat was in 1750, en die van Schubert in 1828. Eigenlijk een beetje saai, zo'n inperking.

Maar we gaan ervoor zorgen dat het tegendeel zal blijken. Want het is gewoon lekkere, maar bovenal prachtige muziek die in die tijd geschreven is door muzikale genieën. Allereerst gaan we luisteren naar een compositie van Franz Schubert, An die Musik, D547. En Ellie Ameling, sopraan, en Jörg Demus zal het op de piano begeleiden.

U hoorde aan die muziek, D547 van Franz Schubert. Het werd gezongen door Ellie Ameling sopraan en Jur Demus piano. Daar gaat het dus om. De muziek en M-muziek met een grote hoofdletter. En de afwisseling. Neem Schubert bij wie we toch beland zijn en zijn liederen. Een wat langer verhaal vertellen kan hij ook. Over een eenzame winteravond. U gaat wederom horen een compositie van Franz Schubert, Der Winterabend, D938, en wordt gezongen door Robert Hol, bas, en Roger Finbol, piano.

U hoorde Der Winterabend, D938, van Franz Schubert, gezongen door Robert Hol bas, begeleid door Roger Finbol piano. De opzet van dit nieuwe programma is om u mee te nemen dwars door de klassieke tijd. En dat doen we dan meestal zonder thema of gekunstelde bruggetjes met muziek waarvan wij vinden dat die goed matcht. Een ander uitgangspunt van dit programma is dat we de uitvoeringen zoveel mogelijk door Nederlandse muzici willen laten horen. Nog een topper uit die periode. Joseph Haydn. Bij hem denk je al snel aan zijn talrijke symfonieën of strijkkwartetten in opdracht van zijn broodheer Graaf Esterhazy geschreven. Dat is trouwens wel een opmerkelijke kant aan deze afgepaalde periode. Het is de tijd waarin de componisten zich van loonslaaf, ja eigenlijk tot, zoals het tegenwoordig heet, ZZP'er ontwikkelde. De bijnaam Zonsopgang ontleed het kwartet natuurlijk aan de aanzwellende eerste noten van het stuk. We gaan luisteren naar het strijkkwartet opus 76, nummer 4 in Bes Groot, hoop nummer 3, 78 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Orlando Quartet in de oorspronkelijke bezetting uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ist van Parkanji, Heinz Oberdorfer, Ferdinand Erblich en Stefan Metz.

Dit was het strijkkwartet Opus 76, nummer 4 in Bes Groot van Joseph Haydn, in een uitvoering van het Orlando Quartet. U luistert naar het programma Zuiver Klassiek van de Concertzender. We beperken ons niet alleen tot de grote meesters in dit programma. De mindere goden komen in de loop van onze zwerftochten ook aan bod. Maar de mindere goden hebben meestal ook wel raakvlakken met een van de grote. Vandaag kiezen we voor Christiaan Ernst Graaf, hofcomponist van de Oranjes in de tijd dat Mozart Den Haag bezocht. Weliswaar was Christiaan Ernst Graaf van Duitse origine, maar toch volledig geaccepteerd als Nederlands componist. Van hem gaan we horen de symfonie in C groot opus 14 nummer 4 uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman. En de delen zijn Allegro, Andante en tenslotte Presto.

U hoorde de symfonie Opus 14 nummer 4 van Christian Ernst Graaf, uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman. We sluiten af zoals we begonnen zijn met Schubert, maar nu instrumentaal. Martijn van den Hoek, in 1986 winnaar van het Utrechtse Liszt-concours, speelt Schubert's Impromptu in Besgroot, Opus 142 nummer 3. U wordt bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

Symphony Chorus en het Southend Boys and Girls Chorus. Verder David Good, orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabens. Het was een live-opname van de BBC, Proms uit 2011. U vindt alle gegevens op concertzender.nl. Deel 2 was dit van onze serie De Eerste Wereldoorlog. Samenstelling Cassandra van Acht. Dan kunt u hierna nog luisteren naar They Are There van Charles Ives. Hij leefde van 1874 tot 1954. Uitvoerenden zijn de Greg Smith Singers en de American Symphony Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski.

Welkom bij de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. Het komend uur gaat u luisteren naar de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die leefde van 1870 tot 1949. En in deze uitzending staat de compositie Pan centraal en Pan opus 43 om precies te zijn. En deze compositie is opgedeeld in 5 stukken. Het eerste gedeelte is de proloog, Largo. Daarna Gebergte, Quasi Andante, de zee, Allegro Spumante, het bos, Largo en tenslotte de vrouw, Agitato. En deze compositie wordt uitgevoerd door de pianiste Margaret Fingerhood.

En dat was tot besluit van deze eerste aflevering van de nieuwe serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harp, met in dit deel 1 muziek van Jan Ladislav Dusek. Een andante en rondo voor harp dus, en het werd gespeeld op een enkel pedaalharp door Masumi Nakasawa. Volgende keer weer muziek gemaakt door op harp door Masumi Nakasawa. U luistert naar een serie van Cassandra van Acht.

Het is vandaag 1 januari 2020 en naast Gelukkig Nieuwjaar roepen wij bij de concertzender Leven Beethoven. Het is een juichkreet die u gedurende dit jaar nog heel vaak zult horen. Het is namelijk 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven geboren werd. En dat is een belangrijke reden voor de concertzender om nu eens uitgebreid aandacht te besteden aan deze uitermate belangrijke componist. Mijn naam is Pauline Verburg en bij me zit Aukelien van Hoytema, die samen met Robert-Jan de Neve eindigt.

0: redacteur is van het Beethoven-project dat de concertzender u dit jaar gaat presenteren. Het is een enorm project, Aucoline. Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?
1: Pauline, het is inderdaad een gigantisch project. We gaan alle werken van Beethoven gaan we in dit jaar, dus van 1 januari tot 31 december, gaan we draaien. Echt alle werken. En dat doen we 's ochtends van 10 tot 11 op elke werkdag.
0: En dan hebben we genoeg tijd om alles te laten horen?
1: Dat hopen we. Ja, ik hoop dat we niks overhouden. Maar we hebben het natuurlijk wel ongeveer uitgerekend. En dat schijnt te kunnen. Zelfs de werken die ook toegeschreven worden aan Beethoven, maar die niet helemaal zeker zijn dat ze van Beethoven zijn hand zijn. Ja.
0: En dat betekent dus ook dat er ook aandacht is voor onbekendere werken?
1: Ja, alle werken, dus ook de onbekende werken. En dat is natuurlijk echt leuk. Iedereen heeft al van de strijkkwartetten gehoord, van de symfonieën, van de sonates, van de trio's. Dat zijn allemaal bekende werken. En van Fidelio, de opera en Missus Solemnis. Maar er is nog zo ontzettend veel meer. En Beethoven was echt een groot componist. En je kunt van een groot componist zeggen dat alle werken van een groot componist, van een meestercomponist, zijn ook altijd goed.
0: En denk je dat het programma zowel geschikt is voor liefhebbers als voor beginners van Beethoven?
1: Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Op de maandag dan gaan we altijd in gesprek met een echte bekende artiest. Een componist of muzikoloog of een muzikus die heel veel met het onderwerp van die week heeft te maken. Want we delen dus de weken in onderwerpen, bijvoorbeeld het strijkkwartet, zullen we een paar weken voor nodig hebben. De trio's, de symfonieën. In ieder geval, dat komt allemaal aan bod. Maar aan het begin van zo'n week, maandag, om echt een beetje erin te komen, zal bijvoorbeeld Jeffrey Match over de pianoconcerten van Beethoven praten, met voorbeelden natuurlijk. En dan de rest van de week worden die pianoconcerten dan gedraaid. Zo gaat het in elkaar zitten.
0: Dus we worden een beetje bij de hand genomen.
1: Absoluut.
0: Door al het repertoire van Beethoven. Ja. Geweldig. Ik heb al heel veel zin in ieder geval. Misschien is het leuk om eens even in vogelvlucht Beethoven als persoon, als componist door te nemen. We hebben even tijd. We gaan ook wat muziek laten horen. Waar wil je beginnen?
1: Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes wat zeggen over die genres die hij allemaal heeft beoefend. Want dat is natuurlijk zo ongelooflijk veel. Ja, we kennen die opera, we kennen de toneelmuziek, er is balletmuziek. Er zijn heel veel koorwerken, wel 16 koorwerken met orkest, waar waarschijnlijk alleen Christoph am Ölberg bekend is. Dan zijn er eindeloos veel orkestwerken, behalve de symfonieën, 55 Duits dansen, menuetten, lentlers enzovoort.
0: Hoeveel uur is dat wel niet?
1: Die Duitse dansen zijn natuurlijk kort en de symfonieën lang. Maar er is ontzettend veel voor vocaal kwartet, voor vocaal trio, orkestliederen, militaire muziek, die je ook nooit hoort. Al die kamermuziek met strijkers, dat is 35 stuks. Dus dan heb je, daar afgezien nog van de strijkkwartetten, kamermuziek met blazers, kamermuziek met piano, kamermuziek, viool, piano, eindeloos veel. En dan vind ik altijd de klap op de vuurpijl, is dat er zo ontzettend veel muziek is voor piano solo. 150 stuks. Ja, die moeten allemaal in dit jaar worden gedraaid.
0: Gaat u allemaal horen, dames en heren?
1: Ja, 150 stuks. Maar wat mij zo ontzettend opviel, en dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat er zo verschrikkelijk veel liederen zijn gecomponeerd door Beethoven. Nou ja, die zijn er dus ook allemaal. Ja. Liederen met piano, dat zijn er 90. En dan zijn er ook nog allerlei volksliederen die hij bewerkt heeft voor zang met trio, piano trio. En dat zijn er 150. Ja. Dat moet je je voorstellen. Nou ja, en dan nog allerlei vreemde dingen voor orgel en voor mandoline en zo. Dat gaan we allemaal horen in deze week. Maar dan wel in categorieën ingedeeld.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, tijd voor Beethoven himself.
1: Ja, wat ik natuurlijk erg leuk vind om over te vertellen is, hij is geboren in Bonn. En zijn grootvader, die kwam uit België, de zuidelijke Nederlanden. En die kwam waarschijnlijk uit een plaatsje dat Bettenhoven heette, vandaar de naam. En deze Louis van Beethoven ging naar Bonn en trouwde daar een Duitse vrouw. En Louis werd natuurlijk Ludwig, hij verduitste zijn naam. En die werd een basstem in het koor van de aartsbisschop van Keulen. En daar werd hij kapelmeester later van het orkest en maakte een grote muzikale carrière daar. Die had een zoon, Johan, de vader van onze Ludwig. En deze Johan was iets minder talentvol, had wel een mooie tenorstem. Kon ook werken aan datzelfde hof, maar was altijd dronken. Had echt een drankprobleem en daardoor heeft hij niet de carrière gemaakt. Net zoals de grootvader van Beethoven. En Beethoven heeft daar erg veel last van gehad. Het was een gezin waar hij uit kwam van 7 kinderen, waarvan er 4 zijn gestorven. De oudste kind heette ook Ludwig en dat stierf. En toen de tweede, onze Ludwig, die bleef leven, godzijdank. En die had nog 2 broers die daarna kwamen. En daarna kwamen er nog kinderen, die zijn allemaal gestorven. En dat kwam toch waarschijnlijk ook, het was natuurlijk gebruikelijk dat kindersterfte was heel erg groot. Waarschijnlijk toch ook omdat Bonn een ongezonde stad was. Oh ja. De Rijn liep daar langs en die overstroomde altijd. En betekende dus dat er vocht en ongezonde toestanden, het was vies. Dat was natuurlijk niet goed en ideaal om op te groeien. Maar in ieder geval Beethoven heeft op 5-jarige leeftijd al laten blijken dat hij enorm muzikaal was. Maar hij werd gewoon naar school gestuurd, naar een Latijnse school. Maar die vader, die dacht, ik kan wat doen met die jongen. Dus laten we hem op zijn 11e er maar afnemen. En toen kreeg hij dus muzieklessen.
0: Alleen maar muzieklessen eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk alleen maar muzieklessen. Ja. Dus de hele opvoeding verder werd verwaarloosd. Later heeft Beethoven dat wel proberen in te halen, hoor, toen hij in Wenen woonde. Want hij was toch een geweldige intellectueel. Maar de jeugd was niet echt leuk. Hij werd ook uit bed gehaald om voor de vrienden van die dronken meneer Beethoven te spelen. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet goed en gunstig voor een jeugd. Maar hij heeft natuurlijk wel al die lessen gehad.
0: Ja, en waar bestonden die uit?
1: Nou, hij had orgelles. En hij werd al heel gauw werd hij ook assistent van de organist van een belangrijke kerk, de organist Neven. En later werd hij daar ook eerste organist. Hij had klavierlessen en hij had vioollessen en ook altviolessen. Dus hij heeft eigenlijk al die instrumenten toch, zowel de strijkers als de klavierinstrumenten, heeft hij goed geleerd.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook heel handig, aan de toekomst denkend, voor een componist, om daar veel van te weten.
1: En voor orkestreren en voor precies. Alles is dat heel belangrijk. Ja.
0: Ja. Maar daar begon het dus allemaal mee, met al die muzieklessen. Ja. En trad hij toen ook al veel op?
1: Hij is, hij begon al eigenlijk op heel jonge leeftijd op te treden. En vader Beethoven was dan wel zo handig, want die wilde er natuurlijk een soort van Mozart van maken, een kleine Mozart. Dan loog hij dus een beetje op de affiches over de leeftijd. Dus een 10-jarige Beethoven was ineens 8 jaar. En hij componeerde dus.
0: Ja, hoe oud was hij toen hij begon met componeren?
1: Er is in ieder geval een compositie bekend. Dat zijn 9 variaties op een mars van een componist Dressler. En dat is zo omstreeks 1782 geschreven. Waarschijnlijk begon hij al iets eerder.
0: Even rekenen.
1: Dan was hij 12 jaar.
0: 12 jaar.
1: Want 1770 is natuurlijk zijn geboortejaar. En het is misschien wel leuk om daar een klein beetje van te laten horen. Je hoort eerst die mars. Dat is eigenlijk een beetje een vervelend stuk. En dan hoor je zijn eerste variatie. En dat vind ik dan zo geweldig. Dat heeft al zo'n kwaliteit. Zo'n eerste variatie. Maar dus eerst even die beetje vervelende mars van meneer Dressler. En dan Beethoven.

0: Pianist Michael Pletnev was dat. En hij speelde het thema en de eerste variatie uit thema en 9 variaties die Beethoven componeerde. En het lijkt erop dat dat eigenlijk de eerste compositie is waarvan we weten dat hij geschreven is.
1: Ja, in ieder geval de eerste compositie die we kennen.
0: Ja, ja.
1: En hij zal waarschijnlijk al eerder probeersels hebben gemaakt. Maar het aardige van deze pianist is, Michael Pletnev, dat hij echt eigenlijk heel stijf tot die mars speelt. En dan denkt hij, ja, nu komt echt muziek. En dan
0: gaat het
1: speelt
0: bloeien.
1: Het helemaal mooi en dan bloeit het op. Ja, de deskundigen die hier op maandag altijd zitten, die mogen ook echt zelf hun opname uitzoeken. Maar we hebben natuurlijk van tevoren al alle opnamen van Beethoven hebben we verzameld in diverse versies. En,
0: ja, er staan hier een heleboel dozen met cd's.
1: Ja, precies. daar kan uit gekozen worden, maar de deskundigen zullen echt hun favoriete opname wel meenemen.
0: Want iedere week komt er iemand over zo'n onderwerp praten. Dat lijkt me heel mooi en ook heel fijn voor u als luisteraar om zo meegenomen te worden in de stukken van die week. Aukedien, ik moet zeggen, ik blijf nog een beetje bij die vader hangen. Wat was de rol van de moeder eigenlijk? Is daar iets over bekend of was die...
1: Er is wel wat bekend, want er is een familie geweest die bevriend was met de Beethovens. En die hebben vrij veel brieven geschreven. Dus die moeder was aardig, maar was geloof ik niet erg veel invloed had ze op die opvoeding. Dat was toch echt die vader.
0: Die was heel dominant.
1: Heel dominant. En op een gegeven moment, toen Beethoven wat verder was en in Wenen zat... toen heeft hij de opdracht gekregen om toch ook voor die twee broers te zorgen. Omdat die vader eigenlijk helemaal niet meer sober was. Mm. En toen heeft hij gevraagd aan de keurvorst of hij het salaris van de vader kon krijgen om die broers op te voeden. En dat heeft hij gekregen, maar niet helemaal de helft.
0: Dus zijn vader kon zijn drankjes nog gewoon blijven betalen.
1: Daar komt die kreeg hij nog, ja.
0: Ja. En, maar je zegt ook van, hij is gaan componeren, heeft heel veel muziekles gehad. Het orgel was een belangrijk onderdeel daarin, hè?
1: Nou, hij heeft veel orgel gespeeld. Hij moest natuurlijk in de kerk spelen, dus hij zal wat diensten begeleid hebben. En werk van anderen dus gespeeld hebben. Maar hij heeft natuurlijk ook zelf gespeeld. Vaak wordt dat... als het gespeeld wordt, op piano gespeeld. Maar wij hebben één van de twee preludes, opus 39 voor orgel of piano, hier gespeeld door Wolfgang Kleber. En het is misschien wel aardig om daar toch even naar te luisteren.

0: Dat was de eerste van twee preludes, opus 39, voor orgel of piano van Beethoven. Ditmaal dus op het orgel en dat werd bespeeld door Wolfgang Kleber. Ik ben overigens wel benieuwd hoe dit op piano klinkt, Aukeline. Ik denk dat het een hele andere dimensie geeft.
1: Zeker, maar heb je ook gehoord hoe ongelooflijk chromatisch dat stuk is? Allemaal halve noten en daar akkoorden op. En daardoor klinkt het ontzettend modern.
0: Nou, nog steeds. Dus ik denk dat het in die tijd al helemaal als modern werd ervaren.
1: Zeker,
0: ja. Je noemde het net al heel eventjes, het woord wenen viel. Hij komt uit Bonn, je gaf al aan, was daar nog niet bepaald een geweldig klimaat om in te leven. Bovendien was er weinig te doen, denk ik, voor jonge, ambitieuze mensen als Beethoven.
1: Nou, voor zo'n talent als Beethoven was het natuurlijk te klein. Ja. Maar het had wel een heel aardig muziekleven, hoor. Er was toch een orkest en er waren die zangers. En die keurvorst hield kennelijk toch wel van muziek.
0: Maar hij verlangde naar meer.
1: Natuurlijk, naar het centrum van de muzikale wereld in die tijd, Wenen.
0: Ja. En hij ging.
1: Hij ging. Hij ging in 1787. En hij was dus 17 jaar oud, want hij wilde zo dolgraag Haydn ontmoeten. En hij was er 2 weken en toen hoorde hij dat zijn moeder op sterven lag. En toen is hij hals over kop teruggegaan en heeft geloof ik nog net afscheid kunnen nemen. Maar dan zat hij weer in Bonn. Maar Haydn kwam naar Bonn, want die ging naar Engeland. En op de heenreis ging hij even langs Bonn en daar heeft hij inderdaad Beethoven ontmoet. Dus die droom is wel uitgekomen. En pas in 1792 gaat Beethoven dan weer naar Wenen om les te nemen van Haydn.
0: En was dat?
1: Nou, dat was niet een onverdeeld genoegen voor Beethoven. Want als hij dus stukjes componeerde en misschien werd het dan uitgegeven zelfs, dan moest hij daaronder zetten leerling van Haydn. Oh. Nou, daar had Beethoven helemaal geen zin in. Die wou echt zelfstandig opereren. Hij vond ook de lessen niet echt helemaal goed. Ik denk dat hij Haydn erg heeft moeten nadoen en niet zijn eigen ideeën kwijt kon. Mm. En hij vond ook dat het niet helemaal voldoende was op bijvoorbeeld op het gebied van contrapunt. Dus hij ging les nemen bij meneer Schenk. Hij ging les nemen bij Salieri en bij Albrechtsberger. En op een gegeven moment is het de verhouding met Haydn wel bijgedraaid. Want Haydn heeft op een gegeven ogenblik toch wel ingezien dat hij met een heel groot talent te maken had. Dus hij draaide wel bij.
0: Gelukkig. Ja. En hoe ging het toen verder? Want je zegt, hij nam dus bij allerlei mensen lessen. En natuurlijk ging hij steeds meer componeren, denk ik.
1: Ja, hij ging steeds meer componeren. Maar hij was eigenlijk in het begin ook heel erg bekend als werd bekend als pianist. Dat is eigenlijk het begin van zijn carrière geweest. Dus hij begon ook heel erg veel te componeren voor piano en piano en orkest.
0: En dat gaan we dus dit jaar ook allemaal laten horen.
1: Ja, allemaal.
0: Ja, allemaal. Gaat het allemaal horen.
1: Ook de onbekendere dingen. Maar wat het aardige is om in deze uitzending te doen, is om juist een beetje de onbekende werken te laten horen. Om mensen nieuwsgierig te maken wat er allemaal gaat komen. Maar de luisteraars die heel bekend zijn met Beethoven, hoeven zich niet ongerust te maken. Ook alle strijkkwartetten en alle symfonieën, alles zal worden gedraaid. Wat ik wel leuk vind om iets uit die vroege periode te laten horen wat hij heeft gemaakt uit 1792. En dat is een lied. En dat heet Ein Selbstgespräch. Dus een gesprek met jezelf. De zanger stelt zichzelf vragen en beantwoordt die ook. En dat is een onbekend lied. Ik heb het eigenlijk nog nooit op een recital gehoord. Ik denk veel mensen niet. En het is misschien wel leuk om dat nu even te laten horen.
2: Ich, der mit flatterndem Sinn bisher ein Feind der Liebe bin und es so gern beständig bliebe. Ich glaube, dass ich liebe. Wird ich sonst hüben angeschwärzt und mit der Liebe nur geschätzt, wenn ich im Wankelmut mich übe,

0: Ein Selbstgespräch, wat een prachtige titel voor een lied van Beethoven. Een vroeg lied van Beethoven, heel expressief gezongen vond ik, door Dietrich Henschel, bariton. En hij werd begeleid door Michael Schäfer. En als ik het zo snel beluisterde, had hij een zelfgesprek. Dat is een beetje een raar Nederlands woord, maar goed. U begrijpt wat ik bedoel, over de liefde.
1: Ja, of hij nou wel of niet van haar hield.
0: Ja, hè?
1: Hij geloofde echt dat hij van haar hield.
0: Ja. Ja. Beethoven en de liefde.
1: Ja, Beethoven heeft eigenlijk zijn hele leven toch heel erg gehunkerd naar een verbintenis. Steeds probeert hij wat. Hij was verkeerde natuurlijk in hoge adellijke kringen. En ja, er werd niet van hem verwacht dat hij ook dan met een vrouw uit die kringen trouwde, door die kringen. He, dat nee, kon nee. niet. Dus hij is een aantal keren verliefd geweest op zo'n hoogstaande mevrouw. Het waren natuurlijk altijd leerlingen van hem. En die mocht hij lesgeven. Dat waren mooie, leuke, lieve jonge meisjes. Die waarschijnlijk ook verliefd op hem werden. Je werd natuurlijk verliefd op zo'n leraar die zo goed was. Maar ja, dat was niet mogelijk. En hij heeft waarschijnlijk ja, wel vriendinnetjes, wat een lager niveau gehad. Misschien ook wel hele lichte vriendinnetjes, zullen we maar zeggen. Maar daar schaamde hij zich voor. Hij vond dat de liefde, liefde voor een vrouw moest op heel hoog plan staan. Hij schatte de vrouw ook eigenlijk op een heel hoog niveau. En daar mocht niks ordinairs aan zijn. Dus ja, er zijn natuurlijk heel veel namen bekend van vrouwen waar hij waarschijnlijk wel of verliefd op is geweest. Hij heeft ook wel eens een huwelijksaanzoek gedaan en dat lukte dan niet. Maar er is één brief gevonden, het is een beroemde brief, de brief aan de onsterfelijke geliefde. Men weet niet aan wie dat is geweest. Maar ik vind het wel leuk om daar iets over voor te lezen. Hij schrijft, wat een leven, zoals het nu is, zonder jou. Ik kan wel huilen als ik denk dat je zaterdag pas mijn eerste brief zult ontvangen. Hoezeer je mij ook bemint, mijn liefde voor jou is zelfs nog groter. Maar verberg jezelf nooit voor mij. Ja, dat soort prachtige taal. Ja,
0: heel poëtisch.
1: Ja, hij heeft de brief nooit verzonden. En we weten ook niet aan wie die geschreven is. Misschien aan Therese Brunswick of haar zuster Josephine. Dat zijn twee namen die heel bekend zijn geworden in verband met de liefde en Beethoven.
0: Maar goed, hij heeft dus niet erg veel geluk gekend in de liefde. In ieder geval niet in de verheven liefde waar hij naar snakte.
1: Ja.
0: Des te meer heeft hij die wel gevonden in de muziek, vind ik.
1: Ja.
0: Binnen zijn we met elkaar eens. En daarin kon hij het misschien ook al die heimelijke liefdes kwijt. We waren eigenlijk gebleven, even terug, bij de carrière van Beethoven. Hij werd een erg bekende pianist, zei je.
1: Ja.
0: Dus hij werd eigenlijk was al beroemd, min of meer als pianist, kun je dat zeggen, beroemd?
1: Nou, dat was eigenlijk zijn eerste aanzet in Wenen. Hij was eerder beroemd als pianist dan als componist.
0: Ja.
1: En hij heeft op een gegeven moment in 1795 zijn eerste belangrijke concert in het Burgtheater gegeven. Ik geloof niet dat dat zo vreselijk bezocht was, want het was iets aan de hand in Wenen. Er was altijd wat aan de hand natuurlijk in Wenen. Wenen was natuurlijk belaagd door een aantal keren door Napoleon. Soms verdwenen de mensen gewoon even naar hun buitenhuizen. De mensen waarom wie het ging natuurlijk, die komen luisteren. Maar via dit concert in de Burgtheater is hij natuurlijk toch al een beetje bekend geworden. En hij heeft daar waarschijnlijk zijn eerste pianoconcert misschien gespeeld. Dat is later het tweede geworden, officieel. Maar wat hij ook heeft gespeeld, en dat is niet zo bekend, en we vinden het leuk om juist die niet bekende vandaag even toe te lichten, dat is een ronde voor piano en orkest in Bes Groot. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Het rondo voor piano en orkest in Bes Groot van Beethoven was dat. U hoorde pianist Pierre-Laurent Aimard samen met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Prachtig. Je vertelde zo even ook, Lien, dat eigenlijk in Wenen begon het allemaal echt. Hè, als pianist. Ging hij toen ook al buiten Wenen concerten geven? Ging hij Europa in daarna?
1: Hij is wel in Praag geweest, maar ook niet echt is hij erg ver gekomen. Nee. Hij is echt erg in Wenen blijven musiceren. Er was genoeg te doen, denk ik.
0: Ja.
1: Wat hij wel heeft gedaan is, op een gegeven moment had hij echt behoefte om ook buiten Wenen af en toe te kuren. En om de natuur op te zoeken. Dat heeft ook met zijn doofheid te maken gehad.
0: Ja.
1: Maar in 1798 is hij uitgebreid in Wenen. En dan maakt hij kennis met de Franse ambassadeur. En dat was maarschalk Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte was een maarschalk dus van Napoleon. Later is hij koning van Zweden geworden. Dat heet daar ook het huis Bernadotte. Hij is gekozen als de koning van Zweden, deze Bernadotte, om op te volgen. En deze Bernadotte heeft hier veel over de Franse Revolutie gesproken. En Beethoven was natuurlijk echt een man van de verlichting. Die ideeën hing hij vurig aan. En hij was een grote bewondering van Napoleon. En Bernadotte heeft hem waarschijnlijk overgehaald om een muziekstuk ter ere van Napoleon te componeren.
0: Kijk.
1: Nou, dat heeft Beethoven gedaan, vol enthousiasme. En net voordat dat in première ging, zette Napoleon bij zijn eigen koning zijn kroon op zijn eigen hoofd.
0: Ja.
1: Nam die uit handen van de paus. En dat was natuurlijk een buitengewone brutale daad. En ja, dat deed de deur dicht voor Beethoven. Want hij vond dat het koningschap, daar had hij misschien niet zo erg veel mee. He, dat van boven naar beneden. Hij was echt wat dat betreft toch wel een man van de verlichting en van het volk onderop. Dat daar de macht vandaan moest komen. Daar was hij vrij fijn in. En dat is natuurlijk het beroemde verhaal van de Eroica. Nou, in die tijd
0: gaan we ook draaien, hè, dit jaar.
1: Ja,
0: de Eroica.
1: Ja, uitgebreid hoor. Alle symfonieën. En die zullen ook echt worden toegelicht door een dirigent. We zijn natuurlijk ook in de tijd dat er voortdurend oorlog was met de Fransen. En dat heeft natuurlijk heel vreselijke gevolgen ook voor Wenen gehad. Heel veel uiteindelijk na de bezetting van Wenen en toen de Fransen weer weggingen. Er werden natuurlijk veel offers gebracht door de Oostenrijkers, die altijd aan het vechten waren daarvoor. Heel veel van de adel hebben ook hun paleizen, waar Beethoven natuurlijk altijd welkom was en speelde, verloren. Beethoven had op een gegeven moment zelfs een jaarlijks inkomen beloofd gekregen van een aantal van die deftige heren. En op een gegeven moment was er ook van die heren die was zijn paleis verloren. Dat was,
0: dus het geld was op?
1: Het geld was op en ze verdwenen zo'n beetje naar hun landerijen.
0: Ja.
1: Dus dat was ook best een moeilijke periode voor Beethoven. Maar ondertussen had hij natuurlijk ook heel veel plezier van die adel. En heel veel van die vorsten hebben hem enorm gesteund. En hij woonde ook zelfs op een gegeven moment in het paleis van een vorst. Dan was het zo dat de onderkant, de kelder, die verhuurden ze dan wel. En ook op de zolder verhuurden ze dan ook wel eens wat. Maar Beethoven heeft bij Lichnowsky zelfs in het paleis zelf mogen wonen, omdat hij daar vriendjes mee was. En die is ook echt zijn hele leven bevriend daarmee gebleven. Ondanks het feit dat Beethoven niet echt makkelijk was om mee samen te wonen. Nee. Maar voor prins Lobkowitz, ook een van zijn weldoeners, heeft hij de eerste strijkkwartet opus 18 geschreven. En ja, dat is natuurlijk wel heel bekend werk. En dan wijken we een beetje af van de methode vandaag. Maar ik vind het wel heerlijk om het Adagio Cantabile te laten horen uit het tweede strijkkwartet opus 18.

0: uit het strijkkwartet, opus 18, nummer 2 in G groot. Van Beethoven hoorde u het tweede deel Adagio Cantabile. En het Vermeer kwartet speelde dit prachtige stuk. En dat hele kwartet gaat u ergens dit jaar natuurlijk helemaal mogen beluisteren. Dus dat is heel mooi. We zijn vandaag, ben ik samen met Aukelien van Hoytema aan het praten over het leven van Beethoven. En je tipte het al even aan dat de doofheid van Beethoven, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Wanneer begon dat? Wat waren de eerste tekenen?
1: Ja, hij heeft een brief geschreven aan zijn broers, Karel en Johan. En dat heeft hij gedaan op 6 oktober 1802. En die brief staat bekend als het Heiligenstadt Testament is het. En daar beschrijft hij dus zijn doofheid en hoeveel verdriet hem dat doet. Ik zal een paar woorden uit citeren. O mensen die mij beschouwen of beschrijven als onvriendelijk, weerbarstig of zelfs voor mensenhater houden, welk een onrecht doen jullie mij aan. Want jullie beseffen niet om welk verborgen reden ik zo op jullie overkom. Hoewel geboren met een temperament vol vuur en levenslust en zeker niet afkerig van de verstrooiingen die de maatschappij te bieden heeft, was ik toch al snel genoodzaakt mezelf af te zonderen en in eenzaamheid te leven. Telkens als ik me daaroverheen wilde zetten, helaas hoe wreed, werd ik dan teruggedreven door de droeve ervaring van een verslechtering van mijn zwak gehoor. En toch kon ik mezelf er niet toe brengen tegen de mensen te zeggen: spreek harder, schreeuw, want ik ben doof. Helaas, hoe zou ik in staat zijn gewacht te maken van de zwakte van een zintuig dat bij mij meer dan bij een ander wel in perfectie aanwezig zou moeten zijn. Een zintuig dat ik eens in de grootste mate van perfectie bezat. Een perfectie zoals slechts weinigen in mijn vak bezitten of ooit bezeten hebben. Werkelijk, ik kan het niet. Maar welke vernedering als iemand naast mij staande in de verte een fluit kon horen en ik niet. Of als iemand een herde hoorde zingen en ik alweer niets hoorde. Zulke ervaringen brachten me bijna tot vertwijfeling. En ik heb op het punt gestaan een eind te maken aan mijn leven. Het enige dat mij weerhield was mijn kunst. Het leek me eenvoudig onmogelijk de wereld te verlaten voor ik alle werken had geproduceerd tot het componeren waarvan ik mij geroepen voelde. Ja, dat is echt een testament. Hij heeft er niet uit willen stappen, hoe onmogelijk het ook was, die doofheid, omdat hij nog zoveel te zeggen had. En dit was 6 jaar nadat hij dus de eerste tekenen had gekregen van die doofheid. Dus in 1802 had hij al 6 jaar achter de rug van ellende. En dat is natuurlijk al door erger geworden. En ik vraag me altijd af, en ik niet alleen hoor, heel veel mensen, wat zou er gebeurd zijn als Beethoven niet doof was geworden? Zou hij dan toch op de meer klassieke manier zijn doorgegaan en niet die geweldige stap hebben gemaakt naar de romantiek? Een stap waarop alle componisten na hem hun werk gebaseerd hebben eigenlijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk niet geweest dat hij doof is geworden?
0: Alsof hij door die doofheid zijn innerlijke wereld beter kon beschouwen?
1: Ja, en uitbouwen. Ja. En experimenteren. En allemaal moderne zaken kon verzinnen. En echt zijn fantasie. En de vorm uit kon breiden. In ieder geval heeft er misschien toch ook wel wat aan gehad. Ja. Hoewel het hem natuurlijk uitermate verdrietig heeft gemaakt. En ook vreselijk mensenschuw. En dat einde is natuurlijk vreselijk geweest. Hij kon niet meer dirigeren. Achter hem stond een andere dirigent, violist, om het orkest in de hand te houden. En je moest hem omdraaien als applaus werd gegenereerd door het publiek, want hij hoorde het niet. In ieder geval allemaal van die hele vernederende dingen. Hij raakte er ook uit en dat heeft hij allemaal mee moeten maken. En dat maakte hem natuurlijk een heel moeilijk mens voor anderen.
0: Ja, want een beroemd beeld van hem is natuurlijk dat woeste hoofd. Inderdaad, met een soort bittere trek. Denk je dat dat inderdaad ook ontstaan is door die doofheid?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het er misschien wel een beetje in zat, omdat hij mensenschuw was. Maar dat is natuurlijk heel erg verergerd door die doofheid. Hij verzorgde zichzelf ook slecht. Daar zijn veel getuigenissen van. Maar er zijn ook getuigenissen van dat hij een hele mooie garderobe had. Hè? Mooie pakken. Dus aan de ene kant wel. En aan de andere kant, ja, hij werd natuurlijk steeds mensenschuwer. Naarmate hij dover werd. En zeker tegen het einde toe. Toen verzorgde hij zichzelf ook heel slecht. Ja. En als het personeel liep altijd weg. Dat behandelde hij natuurlijk niet al te aardig. Ja.
0: Hey, die hoorde die waarschijnlijk ook weer niet. Dus er ontstaan natuurlijk heel snel misverstanden. Dat kun je je heel goed voorstellen. Maar ik vind het prachtig wat je zegt over dat het misschien ook een kans is geweest, zijn doofheid, om zo te experimenteren en zulke belangrijke werken te schrijven, die we ook allemaal gaan laten horen. Ik vind het zo fascinerend. Dus ik moet het nog een keer zeggen. Alles komt voorbij in dit jaar 2020. Dat is ook nog zo prachtig. Je wilde heel graag ook nog iets vertellen over Beethoven en zijn theatermuziek, om het zo maar even te zeggen.
1: Hij heeft heel veel theatermuziek geschreven. Ook stukken in toneelstukken van anderen. Egmond is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Maar zijn opera, dat vind ik echt toch een van de allermooiste opera's eigenlijk die er zijn. Ja. Terwijl het een al de muziekstukken daarin, want het is een zingspiel, er wordt dus een gesproken woord, dat is niet een echte aantrekkelijke vorm meer tegenwoordig. Maar alle muzikale gedeelten zijn meesterwerken, maar echt zonder uitzondering. Daar is heel veel aan vooraf gegaan. En daar gaan we ook uitgebreid op in met Paul Korenhoff, die natuurlijk een echte opera-specialist is. En hij is begonnen en toen noemde hij het zelf Leonore, hè, naar de heldin van deze opera. En ik vind het wel leuk om even een kwartet te laten horen, het beroemde kwartet. Je denkt, nou ja, zo staat het ook in de latere versie Fidelio. Maar als je goed luistert, dan vooral op het einde, daar zijn allemaal kleine veranderingetjes in de melodie, in een paar maten die langer zijn. En dat gaan we natuurlijk uitgebreid toelichten onder leiding van Paul Korenhoff.

0: Uit Leonore hoorde u het beroemde kwartet uit de eerste acte. Mir ist so wunderbar. U hoorde solisten samen met het orkest der Beethovenhalle onder leiding van Marc Soutreau. Ja, nu gaan we naar het laatste deel van zijn leven, het leven van Beethoven.
1: Moeten we het toch even over de negende hebben?
0: Ja.
1: De negende symfonie. De negende symfonie is natuurlijk uitzonderlijk, omdat daar ineens, dat was natuurlijk niet gebruikelijk, omdat daar een enorm koor en zangstuk in voorkomt. Maar hij heeft een voorstudie gemaakt. Daar zat ook een piano in, de zogenaamde koorfantasie. En dat is misschien aardig om daar toch ook iets over van te laten horen. Dan hoor je eigenlijk een hele vroege versie van de Ode aan die Freude.

0: En dat was een deel van de koorfantasie van Beethoven. Inderdaad, al een hele mooie vooruitwijzing naar de negende. Is dat ook echt het allerlaatste stuk wat hij geschreven heeft?
1: Nee. Hij heeft in het laatste jaren toch ook nog de mis.

Dit was de Tragic-sonate in C, opus 39-5. Dit was de eerste aflevering van Matchpoint. En de volgende keer gaan we aandacht besteden aan het vierde pianoconcert van Rachmaninov. En ik heb begrepen dat Jeffrey Match dat zelf ook herhaalde malen gespeeld heeft. De luisteraars worden bedankt voor het luisteren.

Dit is de Concertzender. Vandaag deel 1 van onze serie Richard Wagner 200 jaar. En in dit eerste deel zijn pianomuziek. Vanaf zijn 16e tot en met zijn 68e schreef hij voor de piano. De eerste 3 stukken zijn verloren gegaan. Daarom staan we stil bij zijn sonate in Besgroot, zijn opus 1. Waarschijnlijk geschreven in de herfst van 1831. Nee, er is geen genie aan het werk. Het is alsof de componist nog aan het zoeken is gegaan. Soms hoor je iets dat lijkt op Clementi of Hummel, maar ook Haydn komt om de hoek kijken. De stijl zo'n beetje van die tijd dus. De sonate in Besgroot, opus 1 van Richard Wagner. U hoort pianiste Nina Kaftaradze.

Dat was de sonate in Beschoor, opus 1 van Richard Wagner. U hoorde pianiste Nina Kaftaradze. Uit diezelfde tijd, zo circa 1831 als de sonate, is de Fantasia in Viesklein een heel ander werk. Virtuoos en dramatisch, zo kunnen we dit werk omschrijven. We horen er veel Beethoven en soms ook Mozart in. Heel bijzonder is dat de componist het werk heeft geschreven in één deel. In dit werk worden de verschillende korte delen met instrumentale recitatieven met elkaar verbonden. Nog in 1878 zei Wagner tegen zijn vrouw Cosima: deze Fantasia is een werk van een leerling van spoor. Dit werk is tijdens Wagners leven niet gepubliceerd. Dat gebeurde pas in 1905. Fantasia in Viesklein van Richard Wagner met weer Nina Kaftaradze.

Pianomuziek van Richard Wagner. Dit was zijn Fantasia in Vies Klein door Nina Kaftaradze. Einde ook van dit eerste deel bij de concertzender van onze serie Richard Wagner 200 jaar. Samenstelling Cassandra van Acht. En dan sluiten we dit uur af met de pianist Martin Schiba. Hij speelt ook van Wagner Ankunft bei den Schwarzen Schwänen.

Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag: Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F-groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen: Allegro, Allegretto en Presto. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag: Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F-groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen: Allegro, Allegretto en Presto.

U hoorde de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2 van Beethoven door Friedrich Gulda. Ook in Spanje werd in die tijd uiteraard muziek gecomponeerd, bijvoorbeeld door Juan Crisóstomo d'Arriaga, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. En niet alleen qua stijl komt het aardig overeen, hij slaat hem zelfs qua levensperiode, want hij werd maar 20 jaar en heeft toch betrekkelijk veel muziek nagelaten. Vandaag laten we een van zijn drie strijkkwartetten horen, nummer 3 in S groot, uitgevoerd door het Israel String Quartet. En dat kwartet bestaat uit Yigal Tuné en Avital Steinar viool, Robert Moses altviool en Emanuele Silvestri cello. Het strijkkwartet nummer 3 heeft 4 delen: Allegro, Pastorale, Andantino, Minuetto Allegro en Presto Agitato.

Dat was het derde strijkkwartet in Esch-groot van Ariaga, gespeeld door het Israel String Quartet. We besluiten vandaag met Mozart zelf. Uit zijn reeks Divertimenti voor blazers hoort u dat in Bes-groot KV 227 aanhang. Gespeeld door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Dorenmaal fagot en Martin van der Merwe en Jos Buurman horen. Er zijn 5 delen. Allegro, minuetto, adagio, minuetto en finale andantino.

U hoorde Mozarts Divertimento voor blazers in Beschoot KV 227 aanhang. En dat werd uitgevoerd door Henk de Graaf en Jan Jansen klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoer hobo, Johan Steinman en Dimfna van Doremaal fagot en Martin van de Merwe en Jos Buurman horen. Volgende keer in dit programma werk van Haydn. Samenstelling Robert-Jan de Neve.

mensen die zich met elkaar onderhouden. In zijn tijd waren dat overwegend vier heren, veelal zelfs vier heren uit de adellijke stand of de hogere burgerij. Men kwam geregeld bij elkaar om muziek te maken, wat te drinken en te eten en tevens voor een goed gesprek. De muziek die gespeeld werd, was bijna altijd nieuw en onbekend, de inkt nog nat. Nu, in 2018-19, is het strijkkwartet een van de muzikale genres die de indruk wekken de kern van de hogere muziek uit te maken. Luisteraars genieten niet zelden verzonken in peilloze diepten van de kwartetten van grote meesters. En die grote meesters zouden juist in die strijkkwartetten hun ziel en zaligheid hebben gelegd, meer dan in hun overige composities. Wie de wereld van het strijkkwartet betreedt, begeeft zich in een heiligdom, waarin de vier uitvoerende muzici een ander huwelijk zijn aangegaan, om zich geheel en soms zelfs levenslang aan dat strijkkwartet te wijden. Het merkwaardige nu is dat we over het ontstaan van het strijkkwartet het fijne niet weten. Het genre is niet uitgevonden, er is niet een enkele componist die als eerste ermee in de weer is geweest. We weten eigenlijk niet wanneer het ontstaan is. Nou ja, niet exact. Wel ongeveer. Zo tussen 1740 en 1760. Waarschijnlijk als praktische oplossing om het gebruik van het clavecimbel in triosonates te omzeilen. In plaats van twee violen en een clavecimbel met gamba of cello was het inzetten van een alt-instrument wel zo eenvoudig. Dus twee violen, altviool en cello. Bovendien is een altviool makkelijker mee te nemen wanneer je naar vrienden gaat dan een clavecimbel. Maar vier instrumenten is net als vier stemmen. En daarvan kennen we al sinds de vroege 14e eeuw mooie voorbeelden. Wanneer die vocale werken nu door vier instrumenten worden uitgevoerd, een geliefde bezigheid in de late 16e en vroege 17e eeuw, dan is het kwartet niet ver weg meer. In de 17e eeuw werden veel werken geschreven voor vier stemmen of vier instrumenten, dus zoals men dat noemde a quattro. Of dit nu blazers of strijkers of van elk wat zijn. Kortom, het strijkkwartet is naar alle waarschijnlijkheid een zowel praktische als maatschappelijk geliefde oplossing om met vrienden her en der gezellig muziek te maken zonder clavecimbel. Daarom heb ik voor de eerste uitzending van een reeks over dat strijkkwartet gekozen voor enkele bijzondere voorlopers van het genre. Werken van vooral Italiaanse, maar ook Oostenrijkse en Boheemse, dus Habsburgse componisten. Alessandro Scarlatti, Baldassare Galuppi en Giovanni Sammartini hebben overigens nog niet duidelijk vastgelegd of voor hun composities a quattro vier muzikanten nodig zijn, of dat het gaat om vier stemmen of vier partijen die ook meervoudig kunnen worden bezet, dus voor een strijkorkest bijvoorbeeld. Bovendien heten hun werken niet kwartet, maar sonata, concerto of concertino. Dat laatste omdat de instrumenten solistisch zijn, dus concertant, terwijl het nog steeds geen concerten zijn. Om te beginnen gaan we nu naar deze drie componisten luisteren. Allereerst de sonate a quattro in D kleine terts met vier delen, allegro, grave, allegro en menuet van Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door het Casal-kwartet.

De Sonate a quattro in D-kleine terts van Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door het Casal-kwartet. Vervolgens luisteren we naar Baldassare Galuppi, zijn concerto a quattro in G-kleine terts, met de delen grave e adagio, spiritoso en allegro, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini.

U hoorde het Concerto a Quattro in G kleine terts van Baldassare Galuppi, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini. En tot slot van dit groepje met vroege Italiaanse componisten van Giovanni Battista Sammartini, het Concertino a Quattro in G grote terts, met de delen Allegrissimo, Andante Allegrino en tenslotte Allegrissimo. En wordt uitgevoerd door het Aglaia Ensemble.

U hoorde van Sammartini het concertino a quattro in G grote terts door het Aglaia Ensemble. Frans Aspelmeier en Florian Gassman, die weinig ouder zijn dan Haydn, zochten vooral naar lyriek en expressiviteit. Hoewel samen met de in het Habsburgse Rijk nog steeds zo geliefde Italiaanse lichtheid en virtuositeit. Bovendien zijn hun kwartetten niet zozeer van de briljante Italiaanse sonata of het concerto afgeleid, als wel van het divertimento, waarvan Aspelmeier en Gassman er zeer vele geschreven hebben. De ernst van de kwartetten, daardoor nog enigszins te verbinden aan de barokke vierdelige sonate da Chiesa, is ook te horen in het gebruik van contrapuntische technieken, wat men toen met recht beschouwde als geleerde technieken. En dat naast vele galante, zangerige melodieën. We gaan nu naar de kwartetten luisteren van Frans Aspelmeier en van Leopold Gassman. Eerst Frans Aspelmeier, het kwartet in D grote terts, opus 2, nummer 2, met als delen vivace, menuetto, andante cantabile poco allegretto en rondo allegro ma poco, uitgevoerd door het Oystersek kwartet uit Keulen.

Het kwartet in D groot, opus 2 nummer 2 van Frans Aspelmeier, gespeeld door het Oystersek kwartet uit Keulen. En vervolgens tot slot van Florian Leopold Gassman, een kwartet in C grote terts, opus 2 nummer 2 eveneens, met de delen Andante, Allegro, Minuetto met trio en tot slot Allegro, uitgevoerd door het Soja kwartet.

Met het kwartet in C, opus 2, nummer 2 van Florian Gassman, uitgevoerd door het Soja-kwartet, beëindigen we deze eerste aflevering van het strijkkwartet. Een programma van Leo Samema, waarbij de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

Welkom bij De Concertzender. In onze serie 50 jaar Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Vandaag deel 3. En daarin besteden we aandacht aan twee componisten. André Ernest Modeste Gretry en François-Joseph Gossec. Maar vooral aandacht voor Gretry. Deze componist komt uit Luik. Hij werd er geboren in 1741, maar woonde een groot deel van zijn leven in Parijs. Hij was namelijk dé componist van de opera comique tijdens de regeerperiode van Lodewijk XVI. Na de dood van Gretry moest zijn hart terug naar Luik. Dat kwam te liggen onder het standbeeld van de componist dat staat voor de Koninklijke Waalse Opera. De derde chef-dirigent van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, Paul

Paul Strauss dirigeert nu balletmuziek en een ouverture uit opera's van Grétry. Allereerst Danse villageoise.

Dat was het Molto Adagio en het strijkkwartet van de Belgische componist Guillaume Lequeu, met onder andere de violistes Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot. Een van de laatste werken van Guillaume Lequeu is een onvoltooid gebleven pianokwartet uit 1893-94. Een dramatisch werk dat de componist opdroeg aan een andere Belgische componist, Eugène Ysaÿe. Ook deze keer met violiste Elisabeth Klaap.

Het was het pianokwartet van de Belgische componist Guillaume Lequeur met de violiste Elisabeth Klaap, verder altviolisten Françoise Gnery, celliste Isabelle Verrier, aan de piano Alice Adair. En dan ook nog een mooi stuk voor cello van Guillaume Lequeur uit 1892, getiteld Larghetto, met de celliste Isabelle Verrier. En verder onder andere weer de twee violistes Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot.

Muziek van de Belgische componist Guillaume Lequeux. Dit was zijn Larghetto uit 1892. Met de celliste Isabelle Verrier en verder ook de violistes Elisabeth Klaap en Benedict Trottereau. Dit was Onbekend is onbemind, vraagteken, deel 3 uit een serie over de Belgische componist Guillaume Lequeux. Samengesteld door Cassandra van Acht.

Orgelwerk, oude muziek op historische orgels, elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen, met voornamelijk barokmuziek. Luisteren dus naar Orgelwerk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Chroniek van de Nederlandse Muziek. En deze keer chorusprogrammamaker Egbert Randewijk voor de cd Piano Appassionato. Met preludes van Herman Groenewegen. Die 24 preludes van Groenewegen zijn bedoeld als een hommage aan Frédéric

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van In de Schijnwerper, voorheen ons programma Componist van de Maand. Bij regelmaat kiest de Concertzender voor een bepaalde componist en die zetten we dan in de schijnwerper in die periode. Dat doen we in zo'n vast programma als dit en ook op de werkdagen tussen 4 en 5 uur. En dit keer in de schijnwerper Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. Zijn carrière begon in 1830 en hij behoort daarmee tot de generatie componisten die de op dat moment nieuwe romantische stijl zelfverzekerd aan de wereld presenteerde. En met sommige kopstukken van deze generatie, zoals er zijn Liszt, Berlioz, Chopin en Mendelssohn, had hij een hechte band. Schumann was een man van vele talenten. Aanvankelijk studeerde hij rechten in zijn geboorteplaats Zwickau, maar de muziek die won, zeer tegen de zin overigens van zijn ouders. Zijn grote jeugdidool was Franz Schubert, mede vanwege de reeksen van populaire stukken die samen één geheel vormen, zoals er zijn de Winterreis en de Schöne Müllerin. Die opzet horen we terug in één van zijn vroegste werken, de zogeheten Abegg-variaties uit 1829. De naam Abegg kan verwijzen naar twee dingen: een fictieve vriend van Schumann of de notennamen van het thema. En met de stijl van die variaties toont hij zich nog zeer schatplichtig aan zijn grote voorbeeld Schubert. U gaat luisteren naar Abegg-variaties opus 1, uitgevoerd door de pianiste Clara Haskell.

des Waldes mitten

Tot zover een groot gedeelte van het eerste deel uit de Goerenlieder van Arnold Schönberg, met de stemmen van Jess Thomas, tenor Marita Napier-sopraan en het BBC Symfonieorkest onder leiding van Pierre Boulez. De volgende keren gaan we dus verder met de Goerenlieder. U luistert naar een serie van Cassandra van Achten.